0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The best music, all solid gold.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, I'm Paul Peters.
4: And I'm Jeff Kemp.
3: And welcome to this week's Fabulous 50s Radio Show, the programme where we play you the best of the music from the 1950s.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
2: De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: de tekst. De tekst van Follow Me is geschreven door Leer Himself. Knip. Even opnieuw. De tekst van Follow Me is geschreven door Amanda Leer zelf. Terwijl Anthony Mon verantwoordelijk is voor de muziek en de productie. Het is een Eurodisc nummer met symfonische elementen. Geïnspireerd door de band Kraftwerk.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van 10 tot 11.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Ja, ik moest even wat knopjes goed zetten. Het ging even fout. Maar we zijn er weer met een nieuwe Sunday Morning Breakfast Show. Ja, mochten er verzoekjes zijn, dan hoor ik het graag. Ik heb er weer zin in. Er staan weer een heleboel mooie platen klaar. Natuurlijk ook de koffie, het croissantje en de chudrons. Ik wou maar beginnen met een nummer van Sailor. Komt uit 1975. En ze zongen toen ook Sailor. MUZIEK

Nog even de scheepstoeter erachteraan. Prachtig nummer. Sailor van Sailor. Uit 1975. Love. Nee. Kijk, nu ben ik mijn tekst helemaal kwijt. Mijn knip. De geschiedenis van Sailor werd in eerste instantie helemaal verzonnen. Het zou gaan om de voortzetting van de traditie van een zeemanscafé in Parijs. Le Matelot. Waar Josephine Bakker zou hebben opgetreden. Er werden allerlei feitjes bij bedacht om deze glamrockband in de schijnwerpers te krijgen. Dat lukte in het begin alleen in Nederland. Waar Traffic Jam eind 74 een redelijk grote hit werd. Daarna volgden er nog een paar andere, zoals A Glass of Champagne, Girls, Girls, Girls. En dat als tune nog een tijd in Pearl Commercials werd gebruikt. De leden traden in het begin al stevast op in typisch Britse matrozenpakjes en bespeelden door liedzanger George Canyon's ontworpen en gebouwd apparaat de Nickelodeon, een soort muziekmeubel waarin twee rug aan rug geplaatste piano's, diverse synthesizers en een klokkenspel opgehangen waren. Dit is George Harrison, het nummer What is Life?

hele mooie uitvoering van het nummer It's My Party. Dit waren Dave Stewart en Barbara Gaskin. Ja, het nummer kwam uit 1981. Even zien. Ja, heel wat anders. 1972. Toen hadden we Stone en Eric Chardin. Nou, dit was het, een van hun hele mooie hits. En volgens mij ook de grootste. L'Aventura. MUZIEK

prachtig nummer van Stone at Eric Isjarden. Ja, ze kruisten elkaar in 1966, trouwden en hadden elk een aparte muzikale carrière. In 1971 besloten ze hun krachten te bundelen en een zingenduo te vormen. Met het lied L'Aventure maakten ze furore. De artistieke en amateureuze spanningen gingen het populaire duo uit de jaren 70. Het populairste duo uit de jaren 70. Elk zijn eigen weg. Ja, dat heb je toch meestal wel met artiesten. Dan zijn ze getrouwd en dan houden toch weer plaats een keer op. Dat is 5 minuten voor half. Dit is Shocking Blue. En ja, ze geven gewoon het advies. Trouw nooit met een soort knip. Trouw nooit met een treinconducteur.

0: Never Marry a Railroad Man is geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen en geproduceerd door de gehele band. Het nummer werd uitgebracht als single en werd in deze vorm meer dan 1 miljoen keer verkocht. Het werd een dikke nummer 1 hit in de Nederlandse of de Velde, oftewel toen nog de Veronica Top 40. Straks vrijheid. Even knip.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

De Duitse band München Vrijheid in de tijd, maar later werd het Vrijheid. En ja, de Engelstalige versie van het nummer, genaamd Play It Cool, scoorde de band in Nederland en Zweden en Noorwegen een grote nummer 1 positie. Of Nederland werd de derde positie, maar in de Scandinavische landen was het de eerste positie. Best een prachtig nummer om een keer te horen. Play It Cool uit 1988. Dit zijn de Eagles, One of These Nights. Yeah.

0: One of These Nights is het vierde studioalbum van de Amerikaanse rockband Eagles. Het album werd in 1975 uitgebracht en bracht drie hitsingles voort. De titeltrack One of These Nights die we net hoorden, Live in Ice en het nummer Takes to the Limit.
1: De Gouden Vos straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe.

Een prachtige rockballad van de Amerikaanse band Chicago, gezongen door Peter Cetera. Goed, bijna kwart voor. Mooi nummer van Boston, 1976, More Than a Feeling.

0: was van Boston. Ze kwamen uit Amerika en ja, natuurlijk, ze kwamen ook uit Boston. En het kwam van hun debuutalbum Boston. Dat was in 1976. Prachtig nummer, More Than a Feeling.
1: The Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

dat was een nummer van de Spaanse zanger Julio Iglesias. Uitgebracht in 1975 en kwam van zijn studioalbum Een Diamant in Argentinië. Goed, 10 minuten voor alweer. En ik had een nummertje klaarstaan, maar er ging even wat fout. En die is weer uit te spelen, maar hij staat nou weer in te spelen. Denk erom, niet zelf bellen, want wij bellen jou wel. Ja, tegenwoordig heet dat een terugbelverzoek.

0: Sugarloaf was een Amerikaanse rockband uit Denver bij Colorado. Die in 68 ontstond onder de naam Chocolate Hair. Toen ze hun eerste platencontract kregen, hernoemden ze hun naam naar de berg Sugarloaf Mountain bij Boulder in Colorado. De band scoorde 2 top 10 hits met de singles Green Eyed Lady en die we net hoorden, Don't Call Us, We'll Call You.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Ook bekend van Late Again. Maar dit was Steel's Wheel met Stuck in the Middle with You. Kwam uit 1973. Nou, ik heb nog eentje voor het einde van de show. Las Lobas. En het nummer heet La Bamba. Kwam uit 1987.

Dit noemden ze in de tijd een Amerikaanse Tex-Mex rockgroep. Los Lobos was hun naam. En ja, ze kwamen uit Los Angeles. Een prachtig nummer, want ik vind het altijd wat een 60-jarig sfeertje hebben. La Bamba, oftewel, 1987 was dat.

was me weer een waar genoegen allemaal mooie plaatjes te draaien in dit uur Sunday Morning Breakfast, joh. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties.

0: ben er weer met de Sunday Morning Breakfast Show aanstaande zondagmorgen.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Conditional Compound, dat is van de formatie Scaffold. En dat was een groepje wat ja, best wel bijzondere muziek maakt. Dus als je in de gaten, een beetje komische muziek. En als je de tekst goed beluistert, wordt iedereen benoemd met zijn problemen en de oplossingen daarbij, vrienden. Je luistert naar Radio Emmeloord, programma Music Memories. Je weet dat via onze website kun je reageren. Dat is radioemmeloord.nl. Mijn naam is Mark Bodegraven. Doe het gerust. Vinden we hartstikke leuk natuurlijk. Straks de oude alarmschijf voor je. En dit is Johnny Bristol.

Shania Twain. Eind van de 90's scoorde zij een aantal grote hits. En dit was een van haar allergrootste hits hier in de Lage Landen. You're Still the One. Dat geldt ook een beetje natuurlijk voor ons radiostation. Radio Emmeloord. We zijn er nog steeds via AM 747. En natuurlijk ook via de DAB+. En ook streaming audio. Via de website, maar ook via andere internetsites zijn wij te beluisteren. Straks als de oude alarm schijnt, vertelt ze altijd dat het vandaag uit de jaren 70 formatie de Steelers Wheel is. Straks na Queen gaan we even kijken wat we gaan draaien. Zeker staat er gepland nog een oudje van de Golden Earring. Maar eerst Queen dus met Radio Gaga.

AM-geluid, vrienden. Een beetje blikkerig klinkt het van The Golden Earring. The Sound of the Screaming Day. Ja, toen de tijd werden die plaatjes zo gemixt dat ze op de middengolf goed klonken. Dus mocht je via de AM747 geluisterd hebben, dan moet dat goed geklonken hebben. Ja. Daar gaan we gewoon vanuit. En, anders heb je gewoon via de DAB geluisterd of streaming audio. Maakt ons geheel niet uit. The Angel of the Morning.

Dealer's Wheel had de alarm schrijven voor vandaag in het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Kwam allemaal uit het jaar 1973. Zometeen U2 en Tears for Fears. Maar nu eerst even wat Nederlands product. Albert Wessel had dit.

van die tracks die onvergetelijk zijn. Dat geldt ook voor deze van U2, de Unforgettable Fire hier bij Radio Emmeloord. Vrienden, ze zijn met z'n vijven. Davy, Dee, Dozie, Bikkie, Bik en Titch. En hun

0: Bolan, melodie uit het jaar 1975, stond ontzettend hoog in de hitparade. Toen de tijd had de Tros een antwoordapparaat, dan kon je dan inspreken om een plaat aan te vragen. Dat apparaat vloog helemaal in de brand toen deze plaat echt uitkwam. Vrienden, hij raakte oververhit.
1: Ja.
2: Dit is Radio MLO.
0: De Beatles, oftewel de Fab Four. En de Magical. Zeg het maar goed, heren, dank je.

0: plaat kreeg ontzettend veel airplay in het begin van de jaren 80. Tears for Fears was hun eerste single, Chains. Het haalde helaas niet helemaal dichtbraad. We gaan richting van het nieuws en weer, vrienden. En dan hoor je wat er allemaal in de wereld gebeurt.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan even met z'n allen aftellen.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Australische band, When at Work. En dit was Overkill. En je kent zo onder andere natuurlijk wel van die hele grote hit Down Under.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg een hele goede middag allemaal. Luisteraars, welkom op Radio Emmeloord. Er staat u momenteel op afgestemd. Het is zondagmiddag, even over de klok van 1 uur alweer. En het komende uur gaan we weer lekker doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam natuurlijk. Ik heb vanmorgen alweer een aantal leuke 7-inch singeltjes bij elkaar gesprokkeld. En die gaan we het komende uur lekker draaien hier op Radio Emmeloord.

gegroteerd uit 1969 was er alweer eentje van R.B. Greaves en Take a Letter, Maria. En dit is trouwens iets leuks van niemand anders dan Chris Andrews, Something on My Mind.

plaatje deze, hè? Young at Heart van de Schotse band The Bluebells. Het was een groot hit in het jaar 1993 alweer. En het werd met name een groot hit omdat dit plaatje zat verwerkt in een, ja, in een VW. Volkswagen commercial uiteraard. En het gaat de laatste tijd wat minder met Volkswagen. Ik heb begrepen van de week dat er duizenden mensen uit moeten. Ontslagen, dat is allemaal wat minder natuurlijk. Goedemiddag, Radio Emmeloord. Nu iets moois van Demus Roussos. En hij is helemaal verloren in de liefde. Lost in love.

Demis Roussos. Met een mooi duet. Ja, hij deed dat namelijk niet alleen. Maar namelijk met Florence Warner zong hij dit prachtige duet. Lost in Love. Ja, dat mag ik graag draaien hoor. Demis Roussos natuurlijk. Vroeger zat hij in de band Aphrodite's Child. Griekse rockband als het ware. Symfonische rock. Hebben een aantal grote hits gescoord. Later ging hij solo. En toen was hij ook zeer succesvol. Dit is trouwens iets leuks van de groep Aha. Met een prachtige videoclip destijds. Veel gedraaid. Gezien ook op MTV. En nu gedraaid op Radio Emmeloord. Take On Me is hier.

Take On Me. Uiteraard een hele mooie grote hit van Aha. Ja, zeker. En deze mag het trouwens ook zijn hoor. Some Kind of Wonderful. De

Wonderful. Amerikaanse rockband, uiteraard. Ja, prachtig. Brand Funk. En nou we toch een beetje lekker bezig zijn, kan deze er ook nog wel een beetje achteraan. Wat dacht u er zelf van, hè? Born to be Wild.

0: is vaker gezegd, van als je een bijna lege dansvloer hebt en je zet deze plaat op, dan, dan komen er menig oudjes komen op de vloer, hoor. Born to be Wild uiteraard, een onvergetelijk evergreen. Jawel, Steppenwolf.
1: De evergreens, de hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloid op DAB+.
0: En zo is dat we net op DAB Plus te ontvangen in de Noordoostpolder en een ruime cirkel daaromheen via digitaal audio op je autoradio wellicht. En dan nu in de supersized stereo Madonna en Material Girl.

Royal Girl. Een van die vele hits die ze destijds in de jaren 80 heeft gescoord. Trouwens, we gaan nog eens even 50 jaar terug in de tijd. Zoals ook elke zaterdag gaan we dat altijd doen in het programma tussen 9 en 10 uur 's morgens. En dit stond er destijds ook in de Nederlandse top 40. Iets van de Four Seasons met een prachtige single. Gedraaid op 7-inch vinyl, 45 rondjes per minuut. Hier is Silver Star.

De Sutherland Brothers samen met Quiver, The Arms of Mary. 50 jaar geleden stond dit op nummer 1, de best verkochte plaat in Nederland in de Nederlandse top 40. En nog eens even lekker gedraaid hier vanaf vinyl op Radio Emmeloord. Dit is trouwens iets leuks van Daniel Boone en Beautiful Sunday.

0: It's a beautiful day. Plaatje maar ik altijd graag draaien op de zondagmiddag natuurlijk. Altijd gezellig. En voor de meeste mensen staat de zomervakantie eigenlijk al een beetje te beginnen, denk ik, hè?
1: Yesterplay.
0: Jawel, we maken de plannen. Waar gaan we heen dit jaar? Hè? Naar het zonnige zuiden of blijven we lekker in Nederland? Of zoeken we de koelte op in Scandinavië wellicht? The talk of the town, hier zijn de Pretenders.

de Talk of the Town uiteraard met zangeres Chrissy Hynde in de gelederen. Ik wil nog eens even een Nederlandstalig nummer draaien, dames en heren. Ja, dat hebben we nog niet gedaan vanmiddag. Iets leuks van Erik Meesy, Zonder Jou. Hij was destijds de frontman van de groep Toontje Lager. En later ging hij dus succesvol verder solo. En dit was toch wel een grote hit als het ware.

0: trouwens uit het Duits. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. En dat was dan wel weer van de Münchner Vrijheid. Dat is trouwens ook wel een leuke plaat. Ja, dit mag het trouwens ook zijn, hè. Ja, Erik Messi.
1: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
0: Nou, eens even kijken. Een Duitse slager dan maar, hè. Iets leuks van Cindy Unbert. En immer wieder sonntags.

krakertje hoor, teruggedraaid uit de jaren 60. The Small Faces en Lazy Sunday hoorde je. Nou, ik denk dat ik er nog even één plaatje kan draaien voor het nieuws. Dan is er alweer een uur lang lekker doorgedraaid. Ja, zo'n uurtje gaat snel, hè? Ja, zeker als je er een beetje lol en fun in hebt, als het ware. Nog even eentje van Roy Orbison. Een prachtige single uit lang vervlogen tijden, 1989. You got it.

En tot zover ook Roy Orbison met zijn grote hit You Got It. Vrienden, het is de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ik bedank u allen voor het luisteren. Dit was hem weer een heel uurtje lang lekker doordraaien op Radio Emmeloord. Elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur. En ik ben er ook elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Bedankt allemaal voor het luisteren. En zometeen nog heel veel plezier met de rest van de programmering hier op Radio Emmeloord. Dag.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

Terug naar de tijd van echte muziek. Dit is de Classic Gold Top 15. Nummer 11.

0: Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 Mecano met Hijo de la Luna. Nummer 14 Mark Almond met Tears Run Rings. Nummer 13 Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good. Nummer 12 Elton John en Leanne Rimes met Written in the Stars. En zojuist op nummer 11 Gary Puckett en The Union Gap met Lady Willpower.
2: Nummer 10.

0: De top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Tony Carey en Room with a View. Nummer 9 The Police met Can't Stand Losing You. Nummer 8 Solution met It's Only Just Begun. Nummer 7 Lucy Silvas met Nothing Else Matters. En op nummer 6 Dennis Edwards en Sieda Garrett met Don't Look Any Further.
2: Nummer

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. 3 zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteiten willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op...
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: So I played the Beach Boys medley song, which was from 1981. I'm playing nothing but the rock and roll rarities.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Rock Art groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

station. One radio station.

0: station. One radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Hun auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: I am so glad to have you folks along out there as I play your rock and roll rarities on the Rock and Roll Rewind Show.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, dank voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: And be honest, hold your hand up if you haven't heard that in a long time. I haven't. I haven't played it for you in years, probably. Hurricane Smith and Old Babe. What would you say? This is the Rock and Roll Rarity Show.
1: Dit is Radio Emmeloord. Van 7 tot 7 op 747.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Haro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Haro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
3: 192 Miamigo!

Station. One radio station. One radio station.

0: is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: The makers of Stadland and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, the Radio Luxembourg Top 20. Simon Tate in for your regular disc spinner David Gell. Deadline Sunday, the 9th of July, 1961. 3 Hit Parade newcomers this week, replacing the departing discs from Neil Sedaka, Bobby V and Pat Boone, as in come Connie Francis, Craig Douglas and Bobby Darin. And just ahead of the top 20 in full, here comes a 208 new spin. The latest disc from the great Frank Sinatra.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maanden geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschoeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5:00. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit, uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaanse-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From your station of the stars across Great Britain and Europe, Simon Tate here for your DJ BA, Barry Aldis, with the 208 Top 20 Dateline Sunday, 4th of July, 1965. From last week's Top 20, Poor Man's Son, From the Rocking Berries, A World of Our Own, From the Seekers, New Nip 4 Plus 2's Never Been in Love Like This Before, and The Bachelors, Marie, have all left. 4 out, but only 3, and that's because last week we had 2 discs at number 20. Anyway, just before we head for the top 20, we've just time for 1 208 new spin. It's the start of a new chapter in the story of Jackie Trent.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, Paul here for the next couple of hours. Busy being fabulous.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: iedere zondagnacht. Wauw. Annelies op de radio.
1: Ja, en een hele goede avond. En het is natuurlijk niet de nacht, maar het is de avond. Iedere zondagavond van 8 tot 9 hier op Radio Emmeloord. Het programma Music Specials. En de special van vanavond, ik ga me meteen in de groep gooien. Liedjes die gaan over het hart. Ja. Van het album Water Sign uit 1983 van Chris Rea komt het lied I Can Hear Your Heartbeat. En daar beginnen we mee.

Roy Hartslag. Hij schreef, produceerde en zong I Can Hear Your Heartbeat. Ik heb het natuurlijk over Chris Rea. Een liedje nu over hartzeer. En er is een straat naar vernoemd. Jawel, Heartache Avenue. Hier zijn de Maisonettes.

Heartache Avenue van de Maisonette. Een one-hit wonder voor deze Britse band. In 1982 was dat. The Door Is Still Open To My Heart. Dat komt in 1955. Het werd toen gezongen door de Cardinals. Maar Dean Martin die zong het in 1964.

0: Zo, dat is een einde van het gelijknamige album The Door Was Still and The Door Was Still Open To My Heart. Was dit natuurlijk uit 1964, Neil Diamond. Nee, Dean Martin.
1: Radio Emmeloord, de hele zomer lang.
2: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.

Bacharach en David compositie, bekend geworden door Dionne Warwick, ook ooit gezongen door Cilla Black, maar dit was een hele mooie uitvoering van Linda Ronstadt en het komt van het album Winterlight, heel mooi album en ik kan het weten want ik heb het hier ergens in de kast staan. Ja, en ik ben een fan van Linda Ronstadt, dat hebt u vast inmiddels al wel begrepen als u vaker luistert. Ik had het er gisteren nog over met, ik heb gisteren weer gezongen, opgetreden met de band. Onze keyboardspeler is een enorme fan van Linda Ronstadt. En die vraagt dan ook vaak of ik liedjes wil zingen van Linda Ronstadt. Nou, dat doe ik heel erg graag. Dionne Warwick, ik noemde haar al. Hier is ze. Don't Go Breaking My Heart.

natuurlijk ook een Beck, Rack & David compositie, een wat minder bekende compositie van het duo. Ja, de meeste liedjes schreven zij ook voor Dionne Warwick. Zij had een speciale stem die heel erg geschikt was voor hun liedjes. Don't Go Breaking My Heart was het liedje. Ja, het repertoire van vanavond is een beetje gevoeliger allemaal, een beetje emotioneler. En daarom ook in een wat langzamer tempo. Maar ja, het gaat over zaken van het hart, hè. Zoals deze, The Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.

I'll Never Break Your Heart. Hele mooie belofte gedaan door de Backstreet Boys. Nou, deze volgende ken ik van Connie Francis, maar kwam deze tegen van de week en die vind ik ook heel erg mooi. Ze heette The Wilburn Brothers en het liedje heet Breaking in a Brand New Brother.

Ah, dat blijft toch heerlijke muziek, hè? Ach, echt waar. Het blijft mooi. Buddy Holly met Heartbeat. Eén van zijn mooiste, vind ik persoonlijk. Raining in My Heart had natuurlijk ook gekund. Maar ja, keuzes moet je maken, hè? Inmiddels is het 8:58 geworden. Ja, en bij de volgende plaat moet ik even een verhaaltje vertellen. Vind ik wel leuk. Vandenberg, zo heet de band. Opgericht door Atje van den Berg. Misschien kent u hem wel. Ja, ik heb Atje persoonlijk gekend. Heel lang geleden woonde ik in Arnhem op Kamers. En daar woonden ook veel studenten van de Kunstacademie. En naast muziek maken studeerde Atje dus daar ook aan de Kunstacademie. En hij had een kamer naast mij. Hij maakte toen muziek onder andere met Jaap Dekker. Van de Jaap Dekkers Boogie Band. Boogie Woogie Band is het, geloof ik. Dus die Jaap Dekker die liep daar ook regelmatig rond. Heel veel muziek werd er gemaakt in dat huis. Hele mooie tijd was dat. Ja, en later, toen ik al lang ergens anders woonde, toen hoorde ik via dat het studentenhuis was nou niet helemaal afgebrand. Gedeeltelijk, ik geloof alleen de bovenverdieping. Want Atje, die was aan strijken geweest en die had vergeten zijn strijkijzer uit te zetten. En zo was er dus een brand ontstaan. Ja, yeah. Het verhaal van Atje van den Berg. Hier is de grootste hit van Vandenberg.

Vandenberg met hun grootste hit Burning Heart. Ja, leuke jonge Atje, was dat een hele mooie tijd daar in Arnhem. Iets heel anders nu.

Ja, dit was allemaal wat vrolijker dan Jim Pitney, die u hiervoor hoorde. There Goes My Heart Again, met van Fats Domino. Ja, nu luistert naar het programma Music Specials, iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 9 uur op radio Emmeloord. En we gaan verder met Toni Braxton. Ze zong ooit Unbreak My Heart. Dat had ook gekund natuurlijk. Maar ik heb deze keer gekozen voor How Could an Angel Break My Heart. Ze zingt dit samen met Kenny G, Toni Braxton.

Mooie stem heeft Toni Braxton. En volgens mijn gegevens hier zong ze het samen met Kenny G, maar die heb ik niet gehoord. Ik heb alleen maar Toni Braxton gehoord. How could an angel break my heart, zo heet het. Ja, bitterzoet nu van de Engelse boyband Another Level. Ze zingen vanuit hun hart. From the heart.

Uit 1999 komt het liedje From the Heart, gezongen door Another Level. Another Level, ja, zo heette ze. Inderdaad. We gaan verder met een liedje dat komt van het album Long Road Out of Eden uit 2007. Hij schreef het samen met Don Henley. Hij zingt het Glenn Frey. Hier zijn de Eagles met What Do I Do With My Heart? Ja, dat zijn zo de vragen des levens.

Oh, heerlijke muziek van de Eagles. En Don Henley zong op het eind ook nog heel even mee. Hè? Samen met Glenn Frey dus, de Eagles met What Do I Do With My Heart. Cliff Richard nu in duet met Phil Everly. I'll Mend Your Broken Heart.

van het album The Rock Connection uit 1984. Cliff Richard in duet met Phil Everly, I'll Mend Your Broken Heart. Neil Diamond nu, hij is 84 inmiddels en ondanks zijn ziekte van Parkinson's heeft hij onlangs een album opgenomen. Jawel, enkele weken terug is het uitgekomen. Het heet Wild at Heart en dit is de titelsong.

Ja, typische Diamond Sound, Wild at Heart, maar wel heel erg mooi weer, vind ik persoonlijk. Ja, en dan zit het er alweer op. Ik sluit af met Eric Clapton, Peace of My Heart. Ik dank u voor het luisteren en heel graag tot de volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen, het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rull aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: There, Paul here for the next couple of hours. Busy being fabulous.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam, met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Avondspecialgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. Het weer tot slot. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. Het weer tot slot. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.